lobby voor Suriname. En ik kan nog heel lang doorgaan om verworvenheden op te noemen. Maar ik denk de feiten die spreken voor zichzelf. Dus ik ga het nog een keer zeggen. Borger, bedankt voor alles dat je hebt gedaan. En nog meer voor hetgeen dat je achterlaat. Ik bedank jou ook onwijs voor deze uitzending van vandaag weer. Komende donderdag zitten we er weer vanaf rond de klok van 6:30. Gaan we weer knallen. Nogmaals bedankt voor vandaag. Ik wens jou niets minder dan een hele, hele fijne voortzetting van je avond. Wat je vanavond ook nog gaat doen, doe dat goed, doe dat veilig. Ben je nog in het verkeer, wees AUB extra alert. Nooit alleen voor jezelf, maar ook voor je medeweggebruiker. Het is nog steeds scheringen, inslag wat er gebeurt in het verkeer. Afgelopen weekend tripje buiten de stad gemaakt met het gezin. En je gelooft serieus gewoon je ogen, nog je verstand over wat je allemaal ziet en meemaakt in het verkeer. Tegenliggers die op je afkomen alsof het een eenrichtingsweg is. Bestuurders die zichtbaar pap een behoorlijke borrel achter de kiezen hebben. En die denken, nou ja, dat stuur in mijn auto. Dat kan ik aan, kan ik handelen. Dus ik ga gewoon AUB. Ik denk dat het wel de 100ste keer is dat ik het in deze microfoon roep. Maar alsjeblieft, hou nou gewoon eens een keer net iets meer rekening met elkaar in het verkeer. Goed, nou, alles wat gezellig is, komt er een keer een einde. En zo is dat ook met deze uitzending. Ik ga er vandoor. Ik ga lekker naar huis toe. Ik ga even mijn rust pakken, want morgen is weer een nieuwe dag. Voor mij, maar ook voor jou. Dus, fijne nachtrust voor straks. Word morgen weer fris, fruitig en met goede moed en met goede motivatie. En met net zoveel goede energie weer wakker om de volgende dag weer te mogen plukken. Hou van elkaar op de eerste plaats. Hou van jezelf en hou net zoveel van Suriname dat je het wel op kunt vreten. Mijn naam is Robert. Liefde tot donderdag.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: baka galing din, di ako baka ike rainbow.
1: Vega. Fuck time.

0: Lim Radio, 91.7 FM. Let's improve media.
1: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag woensdag.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
3: Broadcasting all over the world, this is Lim FM.

was I wrong? Oh, why have you left me now?

0: Rustig, dikke rustig, amai drie. Rustig, rustig.
1: Omwika, man.
0: Toch rustig.
1: Omwika, man.
0: Oh, in omwika. Waar omwika, man?
1: Ruwakadabe, ai, go.

0: managers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Maar wat san, goede eerlijk. If I been de abowaking voor Improser NV.
1: Dim FM. Inderdaad, de andere.

En terwijl u nog geniet van de muziek, laten wij u even weer weten dat u ons kunt appen voor reacties. 8781482. 8781482. Lim FM 91.7. Geef het door aan al jouw contacten en let's improve media.

jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag woensdag.

Ooms. Frisse morgen, Lobby Wang. Het is nog donker, maar al zie ik de zon nog niet, ik weet dat hij opkomt. Een nieuwe dag, we leven. En daarom zingen we met het refrein van het lied van daarnet. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship him.

Yes, Lord, we worship your holy name. Dit is Word of God via Radio Lim FM en mijn naam is Annemarie Sanchez. Vandaag gaan we ons richten op kinderen. Kinderen zijn een geschenk van God. Laten we hem daarvoor danken. Ze zijn kostbaar in zijn ogen. Alle kinderen, ook die met een beperking. En het is goed onszelf steeds eraan te herinneren dat het krijgen, het hebben van kinderen niet vanzelfsprekend is. En dat ze niet ons bezit zijn. Ze worden ons geleend om groot te brengen. En onder andere te leren wat goed en kwaad is. Wat zonde is volgens Gods woord. En het begint thuis, niet op school of in een buurtvereniging. Spreuken 22 vers 6 zegt, train een kind in de weg die hij moet gaan. Zelfs als hij oud wordt, zal hij er niet vanaf gaan. Geliefde, kinderen zijn kwetsbaar en afhankelijk van degene aan wie ze worden toevertrouwd en zouden liefdevol verzorgd moeten worden. Een heerlijke, onbezorgde jeugd moeten hebben waar ze later als volwassenen op kunnen teren. Helaas gaat het soms mis. Ouders hebben een zware verantwoordelijkheid. We moeten goed nadenken over het ouderschap, want we spelen een belangrijke rol in de levens van onze kinderen. En we moeten beseffen dat we zonder Gods hulp het niet redden. Elke dag hebben we zijn wijsheid nodig. En opvoeden vergt deze dagen veel meer dan vroeger. Kinderen zijn anders. Er komt zoveel op hen af, vooral negativiteit. Ze hebben nog steeds de juiste normen en waarden nodig om op te groeien, maar soms met een andere aanpak. En als we hen geen aandacht schenken en bepaalde zaken bijbrengen, kunnen we hen verliezen. We moeten ons in de eerste plaats ervan bewust zijn dat we een vijand hebben die gezinnen aanvalt. Het gezin is namelijk de kleinste eenheid en de hoeksteen van een samenleving. Gaat het daar goed, dan gaat het ook goed in de gemeenschap. Loopt het daar mis? Tja, dan merken we het ook. En we zouden blind moeten zijn om niet te zien dat het niet goed gaat met vele ouders en ook niet met hun kinderen in Suriname. Dan heb ik het hier niet slechts over materiële zaken, die zijn belangrijk, maar ik denk als eerste aan het geestelijk vlak. We leven in een gebroken wereld, een wereld die vooral vijandig is tegenover God, onze schepper. De duivel is de overste van deze wereld, Gods tegenstander en ook de onze. Hij heeft als missie de goddelijke orde aan te vallen en het gezin te ontwrichten. Kijk maar hoeveel eenoudere gezinnen we tegenwoordig zien. En als het een gezin is waar beide ouders, man en vrouw, moeder en vader aanwezig zijn, die ook nog God vrezen, zal hij alles inzetten om hen af te leiden van God, te misleiden en zo te verleiden tot zonde. Als u het nog niet wist, we zijn in een geestelijke oorlog verwikkeld om het leven en de toekomst van onze kinderen. En in Jezus' naam moeten we voor hen strijden, omdat ze kwetsbaar zijn en de vijand kan hen makkelijk beïnvloeden. De Creator, door Jezus ook onze Vader, heeft een geweldig plan met elk van ons, met elk kind. Maar de vijand heeft ook een plan. Ga na hoeveel uren kinderen, ook de hele kleine, besteden aan het kijken op een scherm. Of het nou is van de televisie, een tablet of telefoon. Vaak gebruiken ouders tv of mobieltje als een zoethouder voor hun kind. En begrijpen niet dat herhaalde blootstelling aan negatieve gedragingen of ideologieën effect hebben op kinderen. Advertenties beïnvloeden hen en ook de druk van leeftijdsgenoten, peer pressure, moeten we niet onderschatten. En dan praten we niet eens over al die onreine beelden die vaak ongevraagd over ons en over onze kinderen worden uitgestort. We staan niet genoeg erbij stil dat wij volwassenen vaak zelf een groot gevaar vormen voor onze en andere kinderen. Alle kinderen worden geboren als een onbeschreven blad, maar wat schrijven we erop? Kinderen leren door voorbeelden, maar welk voorbeeld geven wij? Wat laten wij en via ons de media aan onze kinderen zien aan alcohol- en drugsmisbruik, agressie, grof taalgebruik, occulte praktijken, rebellie, hebzucht? Vult u het rijtje zelf aan. Hun denken wordt daardoor beïnvloed. En dan zijn we verbaasd wanneer onze kinderen het verkeerde pad kiezen.
Nogmaals, geliefde, een kind opvoeden is een grote verantwoordelijkheid. En we moeten waakzaam, alert zijn. Daarbij hebben we in de eerste plaats de Schepper en zijn woord nodig. En we hebben elkaar nodig. Wat kunnen we doen? Wat moeten we doen? Allereerst back to the basics. Naar de bron van ons bestaan. Onze maker, aan wie wij toebehoren. En die precies weet wat we nodig hebben. We hebben Gods geest nodig om de waarheid van leugen te onderscheiden. Ons denken te vernieuwen. De Bijbel is het zwaard van de geest, reikt ons tools aan. Maar dan moeten we het lezen, onderzoeken, om het te kennen en toe te passen. Het allerbelangrijkste is ontzag voor God. Hem liefhebben met geheel uw hart, ziel, kracht en verstand. En het tweede daaraan gelijk, zegt Jezus, is: heb uw naaste lief als uzelf, ook de kinderen. En als we van God houden en een relatie met hem hebben, gaan we doen wat hij zegt via zijn woord. Al wil de wereld ons iets anders wijsmaken. In Deuteronomium 6 zegt Yahweh: wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn. U zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken in uw huis, wanneer u onderweg bent, wanneer u gaat liggen en wanneer u opstaat. Het moet een gewoonte zijn om al vroeg met onze kinderen te praten over Gods woord, over de Heere Jezus. In de Bijbel staat: kinderen, gehoorzaam je ouders. Dat is goed, omdat de Heere hun gezag over jullie heeft gegeven. Dat is het eerste gebod waaraan een belofte is verbonden. Als je je vader en moeder eert, zal het je goed gaan en zul je een lang leven hebben. Ouders, behandel uw kinderen zo dat ze niet dwars en haatdragend worden. Voed ze zo op dat ze de Heere volgen en lief hebben. Dat zijn de eerste versen van Efeziërs 6 over gehoorzaamheid. En u hoort het, ouder en kind hebben plichten. En hoe fijn zou het zijn als alle kinderen in een geestelijk klimaat van liefde, genade en waarheid konden leven, opgevoed worden. De hele samenleving heeft er baat bij. Oké, dan komen we bij het volgende. Nog een paar dagen en de grote schoolvakantie 2026 breekt aan. Wat gaan we de kinderen bieden om te doen met een zee van tijd? Het dreigt elke dag gevaar, maar nog meer in de vakantie. En laten we er geen doekjes om winden. Onderzoek heeft uitgewezen dat in de vakantie het seksueel misbruik tegenover kinderen toeneemt. Maar we draaien er nog te veel omheen. We praten niet genoeg openlijk hierover en doen te weinig. Ouders, leerkrachten, andere volwassenen, de kerk, de overheid. We moeten ons alle bewust zijn van de noodzaak om kinderen te beschermen tegen mishandeling en seksueel misbruik. En hen ook te leren zichzelf te beschermen. We kunnen niet altijd bij hen zijn en het is nodig dat we de tijd nemen om onze kinderen te kennen. Ouders zijn niet volmaakt. Je kind opvoeden gaat soms met vallen en opstaan. We moeten onze kinderen allereerst leren dat God hun lichaam gemaakt heeft. Elk deel heeft een functie en aan sommige delen mag niemand komen tenzij ze hulp nodig hebben, bijvoorbeeld van de dokter. Er moeten open relaties zijn, wat de groei en stabiliteit van het gehele gezin bevordert. En ouders, wij moeten een voorbeeld zijn voor de kinderen. Het is misschien even wennen, maar kinderen moeten de juiste benaming voor hun geslachtsdelen kennen. En deze kennis geeft kinderen de juiste taal om hun lichaam te begrijpen, om de juiste vragen te stellen en om gedrag te melden dat tot seksueel misbruik zou kunnen leiden. Bespreek ook aanrakingen. Maak het verschil duidelijk, zowel voor volwassenen als kind, tussen een aanraking die oké is en een die ongepast is. Moedig ze aan om over alles, ook moeilijke zaken, te praten, om eerlijk te zijn. En ook wij moeten eerlijk naar hun toe zijn. Laat het kind weten dat het je kan vertellen als iemand hem of haar heeft aangeraakt op een intieme plek of op een andere manier, waardoor hij of zij zich niet prettig voelt. Praat met uw kinderen over mensen die u beiden vertrouwt. Geef ze de vrijheid om met deze volwassenen te praten wanneer ze bang zijn, zich verward voelen door iemands gedrag tegenover hen. En mocht er een vermoeden zijn van misbruik, meld het bij de juiste instantie.
Geliefde, er is nog zoveel wat we kunnen doen. Laten we vooral onze kinderen zegenen en voor hen bidden. God van Abraham, Isaac en Jacob, van Israël, onze Abba, dank u dat u van ons houdt en vooral van kinderen. Heere Jezus, alle kinderen zijn van grote waarde voor u. Maar we doen hen soms zoveel pijn en verdriet. Vergeef ons wat we onze kinderen hebben aangedaan. En help ons hen goed op te voeden in ontzag voor u. We kunnen niet altijd met hen zijn, Vader, maar u wel. Wilt u hen bedekken onder uw kostbaar bloed in Jezus' naam. Lobby Wang, dit was Word of God via Lim FM. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in his sight. Jesus loves the little children of the world. Laten wij ook van hen houden. De Heer zegenen en behoeden ons en onze kinderen. Amen.

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.